glas, in dat glas, klang uit glas. Vrij, vrij, vrij, vrij. Kuisen, kuisen, kuisen. Kokossen, kokossen, kokossen. Vrij, vrij, vrij. Edo. Mulan Chinna, Mulan Chinna, Kuisen, Kuisen, Kuisen, Kokossen, Kokossen, Kokossen, Kokossen, Kuisen, Kuisen, Kuisen, Kuisen, Kuisen, Kuisen. Ja, ja, ja, nou, kabida kadi. Aran kara a, aran kadra a. Sita kadira, kanyang kauran kanyang kau. Ngadip ongiba ire, netiasa, netiang indi, adiati hugi. Kau, kasa do, beke daran am am, sita, nau sita gi. Relationship ni kagelen hua fraudeng di kagelen hua fraudeng di kan eve kiara am am gana sia kan oni ati kadi kaban oni ti ne sisa ka mut ne sia toro de ma toro di ma toro di ma ma di toro di toara toa ta ma kam di toro di ma o kare ne fraudeng di ne ti kam ai kas ti di ge fer kiar sta kuks kuma i fraudeng di de kini ti sna mo fer kiar sta kuks ngai ngai ti sa tska kra Nej, otsta för jag. Muta gedida ngatsiske no muta gine kuksa ni ho. Chocolate kuksa

0: Goeiemiddag, Karo, kies aan mes moro.
1: Goeiemôre, Oosiede. Ek het my dokumente, het ek by Eros en Reebof die jaar voor verlede jaar verloor. So enig iemand wat miskien my dokumente van my daar kon opgedeel het, doch van my net op hierdie nommer, net contact. Ek is Neville Denzel Pleikie, is 0815647950. Ek herhaal 5649950, asseblief toch.
0: Dankie, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Panama Festival 2026. Die hebben een goede job gedaan. Hier is al de grootste event geweest als ooit. Onze is hier als leiders. En onze ondersteunen en zal voor eeuwig altijd van jullie gaan staan.
1: Baie dank je, meneer Witpoel.
0: Baie dank je.
1: Ja, trouwens, laat je pas aan Gerrit Witpoel. Ik ben hier aan het
0: I know.
1: Ja, ik heb het gekozen op Lambertin. En ik had er een kuru op die klap. Ik had er een kuru op die klap. Ik had kuru op die klap. Ik had een kuru op die klap. Ik had een kuru op die klap. Ik had een kuru op die klap. Ik had een kuru op die
2: Kabe ke taro warakase taisa se a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

0: Qua sa boys netes ai ikomke ra cam arura ngaran wako se ke e kuros ke kadi ngadi e school ku amka patrol di maske u school ku di patrol kaina ngandi ngangasa sepsis in kase kuti kadi school kuman ngana ran ngau odon ngana di sisin kase ku ngakun wasa se kadi ikom ai be kuros e nga school ku amka patrol kai ku maske u school ku di patrol di ngadi ama kadi di ngangasa sep katsuatsuare.
1: Ik kan het toch. Door even zei je toch, maar dit soort problemen gezien dat het gemeente een toe is. Anders is het geen gemeente die touwt. En dit probleem is

0: מתקשרים, גוויז. שלום. בואנה. קיין גוויז מידרי?
1: קיין גוויז מידרי.
0: תוזר המעזר ומירי.
1: קיין גיע.
0: אי, אמי תרוג נגע.
1: כברת מתקלון איקר איזור, אירח. אפריקאנס, אינה מטל פרדימן.
0: אוקיי, מה איאס ויאלקום אין גרזולה.
1: יא, יא.
0: גוויז היא אמט.
1: On set net di so
0: mane hey sir si
1: mane
0: dumunus
1: ka bayter yo so hey dumunus traza va vrkanesti ose di so achter slop to mit die plas chou
2: hap
1: hey kwena smat smat lorenzo ose no klar
0: onze reisie ken so lekker kapana ki geslan van
1: pan pan fani fani fani bosfark eh self made kapana ja ja ose so lekker kapana ki geslan met die bos bosfark
0: Hey,
1: Kwena. Ja, als je hier kan was, zou je een stukje gekregen, maar je hebt uitgemust, maar jammer voor jou.
0: Maar Jelle kon ons ook gaan sturen.
1: Hoe sturen ze nou? Ons is op de plaats.
0: Nee, Jelle stuur net Janko moos.
2: Janko.
1: Oké. Okay. Luister, Destin, ik word ook iets gevraagd, man.
0: Ja.
1: Ze geven ons ook sport al die zaterdag.
0: Ja.
1: En zondag. Nou, die World Cup begint, man. Nou, ik wil toch net gevraagd of jullie niet kan, of jullie misschien dat jullie er plan. Of misschien waarom, als het net die grote landen, ze spelers wat misschien opgeroepen wordt. Misschien zo voor de World Cup voor ons zeven. Dat is kan weet wie goed is in de World Cup squad van de national spannen en zo aan, man. Ik zal het bij je waarderen.
0: Ja, ons gaan dit doen.
1: Oké, ik zeg voor jou bije dankje en mooi aan voor jou.
0: Oké, ik geniet je aan.
1: Bye-bye.
0: My dad was proper.
3: Krasola.
4: Anara nahana di?
3: Vrijdag, Tessa.
4: Aya, Tessa.
3: OST, present like a mabahu.
4: OST, this is Kose.
3: Destiny Dakha.
4: It is in Dakha.
3: Comment it comes.
4: Oda vis toi.
3: Kaisa, Messi.
4: Wah, Kase Dani Hahui.